0: 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Toen besloot de burgemeester dat het genoeg was en iedereen naar huis moest. Niet iedereen deed dat, daarom zijn er mensen aangehouden. Een Duitse vrouw die begin deze maand stierf aan boord van cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, na onderzoek. Eerder was nog niet helemaal duidelijk of ze daadwerkelijk gestorven was door het virus. Mexicaanse schoolkinderen krijgen een maand eerder zomervakantie. En dat komt door het WK, dat Mexico samen met de VS en Canada organiseert. Ouders, onderzoekers en werkgevers zijn absoluut niet blij met die langere vakantie. Onder meer omdat opvang een heel gedoe wordt. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen. En klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven, maar hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag wat vaker bewolking en iets minder warm. En zondagavond kan het soms gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Radio Noordzee.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

Radio Noordzee. Radio Noordzee.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam woedt een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er ook een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om ramen en deuren dicht te doen. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Mochten ze toch verschijnselen krijgen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in een academisch ziekenhuis. Op dit moment lijkt er niemand meer besmet op het schip dat op weg is naar Tenerife. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 31 doden gevallen. Er is een staakt het vuren afgesproken, maar Israël voert bijna dagelijks aanvallen uit op Libanon. Onder de doden is ook een hulpverlener en naar een vermist jong meisje wordt nog gezocht. En in Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een chemische aanval in 2013. Daarbij vielen veel burgerslachtoffers. Mensenrechtenorganisaties hebben het over meer dan 1400 doden. Ook veel kinderen overleefden het niet. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag koelt het wat meer af, maar dan is het ook nog grotendeels droog. Na het weekend wordt het wel een stuk wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn gisteravond meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Maar toen de burgemeester besloot dat het klaar was en iedereen naar huis moest, hield niet iedereen zich daaraan. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er, als het goed is, niet gevochten tussen Oekraïne en Rusland. Het is een deal die president Trump heeft gesloten met Poetin en Zelensky. De Russen vieren vandaag namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Trump hoopt eigenlijk dat het staakt het vuren langer dan 3 dagen zal duren. In Amsterdam woedt er een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om de ramen en deuren dicht te doen. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen. En klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan koelt het wat meer af, maar ook dan nog grotendeels droog. Na het weekend een stuk wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde, van weleer.

0: tik tok, tik tok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Na een rustig verlopen protest gisteravond tegen een nieuw AZC in Apeldoorn zijn er toch mensen opgepakt. Dat meldt Omroep Gelderland. De burgemeester had later op de avond een noodbevel afgegeven en dus moest iedereen weg, maar niet iedereen luisterde naar de politie. Hoeveel mensen precies zijn opgepakt is nog niet duidelijk. Er komt veel rook vrij bij een brand in het westelijk havengebied van Amsterdam. Daar staat een grote hoop schroot in brand bij een metaalrecyclingbedrijf. De rook trekt ook naar de Zaanstreek. Wie in de buurt woont, kan het beste ramen en deuren dicht doen en de ventilatie uitzetten. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer zal aanhouden dan de 3 dagen die nu afgesproken zijn. Het bestand is inmiddels ingegaan. Rusland viert vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Eerder deze week werd het bestand door beide partijen nog meermaals geschonden. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Toch zijn ouders en werkgevers helemaal niet blij met die langere vakantie. Zij vrezen dat het ontzettend moeilijk wordt om opvang te regelen. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Het blijft droog, maar vanmiddag is er wel meer kans op wat lichte bewolking. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
0: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
3: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
11: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
13: Hey, bedankt.
10: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nog een keer!
2: Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa, pa, da, pa.

0: maak stack zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: de kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
1: Kippie.
2: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn vannacht grote branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Er komt in beide gevallen veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Aan het eind van een protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn meerdere demonstranten opgepakt. Volgens Omroep Gelderland verliep het protest rustig. Er waren zo'n 200 mensen met vlaggen, spandoeken en fakkels. Maar toen de burgemeester vond dat het genoeg was en iedereen weg moest, hield niet iedereen zich daaraan. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Krijgen ze toch verschijnselen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in het ziekenhuis. Er zouden nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord zijn van het schip. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven, want ook de vrouwen van PSV zijn landskampioen voor het eerst in de clubgeschiedenis. Ze wonnen thuis met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Vorige maand werden de mannen kampioen. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. Het blijft droog met vanmiddag kans op wat bewolking. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.

0: en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel... als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
13: Kippie.
14: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat zie je van Jumbo.
16: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts... en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
17: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
18: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat... kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Je zou je...

0: 50 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club alle warme broodjes dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5... ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De brand brak vannacht uit in grote hopen schroot. Datzelfde gebeurde ook bij een bedrijf in het Limburgse Zwolmen. De brandweer is op beide plekken met veel materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Er komt veel rook vrij. Veel grote bedrijven in Nederland verhogen de reiskostenvergoeding nog niet van 23 naar 25 cent per kilometer. Dat heeft het ANP uitgezocht. Werkgevers mogen dat doen omdat de benzineprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zeggen dat veel werknemers met het OV, de fiets of elektrische auto reizen, maar ook thuis werken. In Apeldoorn was gisteravond een protest tegen de komst van een AZC. Dat verliep rustig, maar na afloop zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Ze gingen niet naar huis, terwijl de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Op het protest waren zo'n 200 mensen afgekomen. Ze liepen met spandoeken en fakkels. Alle Nederlanders die van het cruiseschip komen waarop het hantavirus uitbrak, moeten eerst 6 weken thuis blijven. Dat meldt minister Hermans. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. Het schip wordt morgen in Tenerife verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk naar ons land gehaald. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 22 graden. Er is vanmiddag kans op wat bewolking en het blijft droog. En tot zover het ANP nieuws.
9: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Waar blijf je nou?
0: Lucht van de Braak telt ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

0: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis!
3: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis!
3: Zoey!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
3: Yes!
4: De meeste, de beste aanbiedingen!
3: Hamster!
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

mei Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op

0: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
7: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
8: Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi, 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Radio Noordzee.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In een appartementencomplex in Tilburg is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Tientallen bewoners moesten hals over kop hun huis uit. Een aantal is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer de mensen terug kunnen is niet bekend. Volgens bewoners zou een vergeten kaars in een appartement de oorzaak zijn. En nog meer branden vannacht in 2 metaalrecyclingbedrijven. Die in Zwalmen in Limburg is inmiddels uit. In Amsterdam is het zijn brandmeester nog niet gegeven. De branden ontstonden in afvalbergen en er kwam veel rook vrij. Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten. In het Groningse dorp Doezum zijn vannacht 3 gewonden gevallen bij een ernstig auto-ongeluk. Volgens RTV Noord botsten 2 auto's op elkaar. 1 kwam in een tuin terecht, de andere tegen een muurtje. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met brokstukken. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Ouders en werkgevers zijn er helemaal niet blij mee. Zij denken dat het moeilijk wordt om opvang te regelen. De kinderen moeten wel weer eerder terug naar school. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP nieuws.
14: Het nieuwe Radio Noordzee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Justin de Wild. De Radio Noordzee Lunch.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het hier
4: zijn. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
15: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
14: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
15: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
16: Met Rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: anders doet. Je herkent het wel. Je zit er net lekker in, een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
12: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Lunchtijd, kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
16: Kippie.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
19: Oh yeah.
18: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
21: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Moskou is de militaire parade begonnen waarmee Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland in 1945. De parade is dit jaar kleiner dan normaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo rijden er geen militaire voertuigen mee. Vanwege het feest is er een 3-daags staakt het vuren afgekondigd door bemiddeling van president Trump. Bij een woningbrand in het Brabantse Geldrop is vanochtend een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden afgaan. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht. Net als in Zwalmen in Limburg zijn er in Amsterdam geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij branden in metaalrecyclingbedrijven. Die ontstonden in afvalbergen. In Amsterdam wordt schroot uit elkaar getrokken om makkelijker te kunnen nablussen. In Zwalmen houdt de brandweer de boel ook nog in de gaten, maar is de brand wel onder controle. Er komen 3 openingsceremonies bij het WK voetbal, meldt de FIFA. 1 in de VS, 1 in Canada en 1 in Mexico. Dat zijn de organiserende landen. Mexico-stad trapt af op 11 juni. De dag erna zijn de 2 andere. Er treden overal grote sterren op. Michael Bublé in Toronto en Katy Perry in Los Angeles. Vanochtend is het zonnig. In de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon. En het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Daar heb je Huub. Van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
5: Wat ook helpt... Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo. 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
8: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Zo je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Let's
12: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
7: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
15: Are you drinking my mullermilk protein?
16: No.
17: Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De parade op het Rode Plein in Moskou is voorbij. Die duurde een half uur korter dan vorig jaar. Zoals verwacht reed er geen militair materieel mee. Dat was te zien op filmpjes. President Poetin noemde Oekraïne een agressieve macht, gesteund door de NAVO. De landen beloven 3 dagen niet op elkaar te schieten. De vraag naar goedkopere tweedehands elektrische auto's in Europa blijft maar stijgen. Volgens de grootste Duitse online aanbieder met bijna 90% in de afgelopen 2 maanden. Het gaat dan om auto's tot 30.000 euro. Het heeft allemaal te maken met de forse stijging van de benzineprijs. In het Brabantse Geldrop is bij een woningbrand een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Een traumahelikopter die was opgeroepen kon niet opstijgen omdat er een storing was. De oorzaak van de brand is niet bekend. In het westelijk havengebied van Amsterdam was vannacht brand bij een schrootbedrijf in een berg metaalafval. De brandweer is nog druk bezig met nablussen en trekt daarvoor schroot uit elkaar. Daardoor kan de brand soms opnieuw kort oplaaien. Eenzelfde brand in Zwalmen, Limburg, is onder controle. Al de hele ochtend schijnt de zon. In de middag zijn er wat stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en wordt het op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en

0: 18 plus.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
10: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
11: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Amster!
15: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
14: Yes!
15: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
14: Play.
15: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
14: Lekker hoor!
15: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
14: Zoé!
15: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
14: Yes!
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Amster!
16: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.

0: Met deze week in de bonus: alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Hoi.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Beste.
2: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
6: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
5: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
12: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
19: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
20: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Ondanks de protesten vinden de meeste Nederlanders dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Er is vooral steun voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden, zoals Oekraïne. Ze moeten wel eerlijk over het land worden verdeeld. Er zijn de laatste tijd veel demonstraties tegen AZC's. Panama spoort alle contacten van een Nederlandse toerist op die het land inkwam met mazelen. Ze willen voorkomen dat het virus zich verspreidt. De Nederlandse backpacker ligt in het ziekenhuis. Er wordt ook een andere toeriste met klachten onderzocht. Panama roept landgenoten op met symptomen van mazelen naar het ziekenhuis te gaan. En het Spaanse eiland Tenerife bereidt zich voor op de aankomst van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Er worden mobiele toiletten en legertenten neergezet. Het schip wordt komende nacht verwacht. Iedereen wordt dan getest en daarna met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. En Ziggo gaat de ESPN sportzenders toevoegen aan het standaard tv-pakket. Daardoor kunnen miljoenen mensen straks alle eredivisiewedstrijden kijken zonder extra sportabonnement. Het tv-pakket wordt wel voor iedereen €2,50 per maand duurder. Ziggo wil zo voetbal toegankelijker maken voor een breed publiek. In de middag zijn er stapelwolken, maar er is ook geregeld zon. Op veel plaatsen wordt het 22 graden. Morgen ook rond de 20 graden en maandag koelt het iets af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het nieuwe Radio

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Waar blijf je nou?
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend...

0: Radio Noordzee.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt

0: gaan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
3: Kippie.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
8: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
11: Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
3: Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Hamster!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
4: Play.
5: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Amster.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allelof voor Almof.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, aan totaalglas.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
18: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een paar uur voordat het zou beginnen is een uitverkocht festival in Amsterdam afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat de constructie van de tenten niet veilig genoeg is, zegt de organisatie. De organisatie van Music On is teleurgesteld en roept kaartkopers op om niet naar het festivalterrein te komen. 2/3 van de Nederlanders keurt geweld bij protesten tegen asielopvang af. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ook vinden de meesten dat er harder moet worden opgetreden bij overlast bij protesten. Onlangs liepen acties in Loosdrecht uit de hand. Het gemeentehuis werd vernield en een agent raakte gewond. In Hoogvliet in Rotterdam blokkeren zo'n 20 demonstranten van Geef Tegengas het spoor om goederentreinen tegen te houden. Het is een protest tegen Nederland als doorvoerland. Ze vinden dat ons land zo schuldig is aan oorlogsmisdaden en het schenden van mensenrechten. De politie is aanwezig en houdt de boel in de gaten. En na kritiek van teams en coureurs past de FIA de motorregels van de Formule 1 aan. Het aandeel van de verbrandingsmotor gaat volgend jaar flink omhoog ten koste van de accu. Die is nu 50-50 en coureurs klaagden over grote verschillen in snelheid. Max Verstappen dat hij steeds moest opletten of zijn batterij genoeg was opgeladen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon
7: krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
13: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
14: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
19: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
21: Kippie.
22: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix. Voor maar €1,49. En ook fijn. Kleurige perkgoed hangpot XXL. Voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
23: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
23: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen.

0: laatste reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had

0: mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
11: Hi, dag.
12: Hoi, hallo.
13: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
14: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
13: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
15: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs.
11: In en rond Ter Apel is veel politie aanwezig vanwege een demonstratie bij het AZC aanmeldcentrum vanmiddag. Er zijn ook busjes van de ME. Zo'n 200 demonstranten zijn onderweg naar het centrum. Ze zingen antifascistische liederen en hebben spandoeken bij zich. Bij het centrum zelf staan ook al tientallen demonstranten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus uitbrak, vaart na aankomst op Tenerife door naar Nederland. Eenmaal hier wordt het schip gedesinfecteerd. De mensen die op Tenerife afstappen worden met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Morgenochtend vroeg wordt het schip in de haven van Tenerife verwacht. De organisatie van het festival Music On spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam, meldt het AD. Ze proberen het festival nog te redden nadat de gemeente de vergunning een paar uur van tevoren introk vanwege onveilige tenten op het terrein. Er is nu een kleine kans dat het feest vandaag en morgen toch nog doorgaat. En in Oorschot is een man aangehouden die nog een schadevergoeding van 45.000 euro open had staan, schrijft Omroep Brabant. Hij moet 200 dagen de cel in en dat noem je gijzelen. Een drukmiddel om iemand alsnog te laten betalen of een betalingsregeling te laten treffen. Als hij na die tijd niet heeft betaald, kunnen er nog ruim 200 dagen bij komen. Het is wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Deze week van 23 naar 29. Marco Schuitmaker, je hoorde deze nacht.
1: De Radio Noordzee, top 30. Luc van der Braak.
0: Yes, goeiedag en welkom bij een spiksplinternieuwe Radio Noordzee top 30. In twee uur ben je helemaal bijgepraat over het wel en wee in Nederlandstalig muziekland. Wat zijn de 30 populairste Nederlandstalige hits van dit moment? En natuurlijk de vraag, wie staat er op nummer 1? Is het opnieuw Cheerio van Justin de Wild die afgelopen week die positie bereikte? Of hebben we een nieuwe uitdager? Nou, dat hoor je binnen nu en een kleine twee uur. Tot die tijd heel veel moois met deze week 3 nieuwe binnenkomers in de lijst. Dat betekent uiteraard ook dat we afscheid hebben genomen van 3 liedjes. Wie vinden we niet meer terug deze week? Nou, onder andere niet meer Fleming en Meteor, niet nodig in de lijst. Ook Mike Peterson met Dat Doe Jij vinden we niet meer terug. En we hebben ook afscheid genomen van Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst met In Mijn Armen. En de eerste nieuwe binnenkomer, die treffen we nu al.
1: Top 30.
0: Het is de man die onlangs nog te gast was hier bij Radio Noordzee. Toen om te vertellen over zijn nieuwe single met Billy Dans. En ja, als hij er is, dan weet je dat het eigenlijk meteen uit de hand loopt. Gerard Joling, dat ging zo.
2: De Billy Dans en Gerard Joling. Het is helemaal niet meteen zo heel erg druk in de studio meteen.
3: Nee, totaal niet.
4: Zijn, nee, we zijn heel ontspannen.
5: Het is wel gelijk gevuld met jou, Billy, maar dat staat vast, hè?
4: Nou, nee, dat komt door je neus. Je zit gewoon vaak niet in welke deur klem.
3: Nee, dat is ook zo. Ik kan me er laten opereren, maar blijf de gok.
0: Gerard Joling, inmiddels nieuwe muziek, solo. Je hoort hem nu als nieuwe binnenkomer op 28. Niet voor één keer.
1: Nieuw in de Radio Noordzee, top 30. 28.

0: Vijf weken in de lijst. Trobi, Luna en Bilal Wahib in je bed gaat omlaag van 24 naar 27.
1: Radio Noordzee, top 30.
0: Hey, goed dat je erbij bent, midden in je weekend. Dit is Radio Noordzee. En natuurlijk niet alleen in het weekend lekker luisteren naar de zender met 200% puur Hollands. Ook door de week, meer dan de moeite waard. Je dag begin je elke werkdag met Sylvan Stoet in de ochtendshow. De middagshow is er met René Verkerk elke dag vanaf 4 uur. En, dat heb je ongetwijfeld wel eens meegekregen, elke week hebben wij de Noordzee Lunch tussen 12 en 1. En die laten wij presenteren elke week door een andere bekende zanger of zangeres. Soms een hele groep die hier aanschuift, vinden we hartstikke gezellig. Afgelopen week was het de beurt aan John en Kees de Bever. Was echt hilarisch. En komende week, hou dat goed in de gaten, niemand minder dan Justin de Wild, onze gast. Die ken je uiteraard van die mega-hit Cheerio. Nou, vanaf maandag hoor je hem elke dag vanaf 12 uur. Zet het in de agenda, Justin de Wild, bij Radio Noordzee met de Noordzee Lunch. En John de Bever was hier dus afgelopen week. En die hoor je nu in de Radio Noordzee.

0: De tweede nieuwe binnenkomer deze week in de Radio Noordzee Top 30. Miss Montreal, de ex-Hollandse hitflits. Je hoorde Schuilen, nieuw op 24.
1: Top 30.
0: En de volgende man die gaat denk ik een drukke zomer tegemoet. Want we gaan natuurlijk naar het WK voetbal. En hij schreef misschien wel de allergrootste voetbalhit in Nederland. Al is het eigenlijk niet zo begonnen. Luister even wat Wolter Kroes vertelde over Viva Hollandia.
2: Nou ja, hij is officieel gemaakt, Viva Hollandia, voor het Oktoberfeest wat ik naar Nederland ga halen in oktober. Zeg maar wat je in München hebt, de Oktoberfesten. Dat komt nu naar Nederland, eind september, begin oktober. En daar word ik een beetje in het gezicht van dat feest. Naar aanleiding van dat feest hebben wij de single Viva Colonia gecoverd vanuit Duitsland. Ja, het zou zomaar voor de EK natuurlijk ook een hit kunnen zijn. Hè? We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia.
0: Nou, en een hit, dat werd het. Ja toch? Ik denk dat je hem deze zomer weer met regelmaat gaat horen. Zou lekker zijn ook, want dan doen we het goed hè, met ons Nederlands elftal. Wolter Kroes hoor je nu in de Radio Noordzee Top 30 met zijn nieuwe single Route du Soleil. Genoteerd op 23.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
12: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
11: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
14: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
17: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De Radio Noordzee Top 30.
4: Derde nieuwe binnenkomer deze week, René Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat.
3: Radio Noordzee. 22.

0: Hey Hazes en Robert van Hemert, samen uit, samen thuis. Deze week genoteerd op 21.
1: De Radio Noordzee, top 30.
0: Ja, en dat weekend is aan. Lekker zeg, je zit er middenin. Dit is de Radio Noordzee top 30. De 30 grootste Nederlandstalige hits van dit moment. We tellen af naar de nummer 1. Zou dat opnieuw Cheerio zijn van Justin de Wild? Of hebben we een nieuwe lijst aanvoerder? Nou, dat hoor je over een dikke uur. Tot die tijd nog heel veel moois. Nu onder andere de man die onlangs zijn nieuwe album uitbracht. Samen is leuker dan alleen, met alleen maar samenwerkingen. Dus geen solomuziek, maar alleen maar met anderen. En hij vertelde daar onlangs over in de Radio Noordzee ochtendshow met Sylvan Stoet, Fleming.
2: Ja, ik had 2 soloplaten hiervoor gereleased, Fleming en 2 stappen voor. En ik dacht, ja, ik wil even iets anders doen. Dus ik wilde, ja, mijn manager zei ik van, ja, wanneer komen de eerste soloplaten weer? Ik dacht, ja, ik hoef geen soloplaten doen, ik wil gewoon krachten bundelen. Dat vind ik wel vet. Ja. Dus ik had gelijk al het thema samen is leuker dan alleen. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik niet gewoon een samenwerkingsalbum? Alleen maar samenwerkingen met artiesten die ik vet vind. Artiesten waar ik vroeger al tegenop keek. En ook stijlen. Gewoon echt, ja, maak eens een pop hardstyle plaat. Of maak eens een pop dance plaat. Of pop folk. Dus ja. Het was echt een soort experiment qua genres en qua stijlen. Dus het is echt een soort van chameleon album. Dus echt,
3: welke namen staan er al op?
2: Guus Meeuwis, Trobi en Snelle, Mart Hoogkamer, Russo, Sanne Hans, Radical Redemption, Hardwell,
3: wow.
2: Rolf. Dus ja, echt heel veel vette smaken. Ja.
0: Ja, en die samenwerking met Snelle en Trobi, die hoor je nu in de Radio Noordzee top 30. Deze week genoteerd in de lijst op nummer 20. Weer een dagje ouder.
4: Wat nou als ik terug kon in de tijd en kon overleggen met dat jochie op het plein?

Afgelopen week maakte je nog kans op kaarten voor het concert van Yves Berendsen in de Ziggo Dome in november. Nou, mocht je nou niet gewonnen hebben, niet getreurd. Binnenkort alweer de volgende leuke actie. Dan win je namelijk kaarten voor Kido van de Graaf in de AFAS Live. Daar wil je ook bij zijn. Blijf lekker naar Radio Noordzee luisteren en maak binnenkort kans. Dit is de Noordzee Top 30 met nu op 18 Maxime en...

terug en houdt Radio Noordzee dus in de gaten de komende tijd. Want binnenkort win je kaarten voor het grootste concert dat Guido van der Graaf tot op heden gaat geven in zijn carrière. In de AFAS Live in Amsterdam. Daar wil je bij zijn. En deze gaat hij dan zeker zingen. Daar durf ik wel een weddenschap op aan. Hey, de Radio Noordzee top 30. Deze man beleeft de zomer van zijn leven nog voordat hij begonnen is. Want ja, zijn hit gaat het hele land door. En terecht ook hoog genoteerd in de Radio Noordzee top 30. Damien van Os, Diamantenring. Nu op

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Hi,
5: dag. Hoi, hallo.
6: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
15: Kippie.
16: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
17: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
18: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
21: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
23: Overal in Nederland.
0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam buigt de rechter zich nu over een housefestival dat dit weekend zou worden gehouden met 20.000 bezoekers, maar op het laatste moment werd afgelast. De gemeente heeft namelijk de vergunning ingetrokken. Een bepaalde tent zou onveilig zijn. De organisatie probeert het festival nu te redden met een kort geding. De blokkade van de havenspoorlijn in Rotterdam is voorbij. Tientallen activisten hadden zich vanochtend vastgeketend aan de rails. Ze willen niet dat er via Rotterdam wapens naar het Midden-Oosten gaan. De demonstranten luisterden niet naar een oproep om te vertrekken en daarom heeft de politie ze losgemaakt. Er is niemand opgepakt. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft Israël een tik op de vingers gegeven. Aanleiding is een oproep van zanger Noam Bettan. Die roept in filmpjes in verschillende talen op om massaal op hem te stemmen en dat vindt de organisatie niet sportief. Het Songfestival is in Wenen en begint volgende week dinsdag. En wielrenster Anna van der Breggen stond er op papier goed voor om de Ronde van Spanje te winnen, maar op de laatste dag kon ze de eindzegen toch niet verzilveren. De beklimming van een hoge berg was een brug te ver voor Van der Breggen. Ze verloor de rode leiderstrui, waardoor Paula Blasi de Vuelta heeft gewonnen. Op de meeste plaatsen schijnt er aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Nou, dat mag je zeggen, ja.
1: De Radio Noordzee, top 30, Luc van der Braak.
0: Niet de eerste keer dat Sean West en Lange Frans de krachten bundelen, maar wat mij betreft wel een van de leukste die ze samen hebben uitgebracht. Alles wat ik zoek hoorde je deze week genoteerd op nummer 14 in de Radio Noordzee, top 30. Goeiedag, fijn dat je ook in je weekend kiest voor de zender met 200% puur Hollands. We zitten midden in de Radio Noordzee top 30. De 30 beste Nederlandstalige liedjes van dit moment. Met zometeen onder andere nog ja, die gooi naar een zomerhit van Criss Cross Amsterdam. Samen met Frans Bauer en Jan Smit. Suzanne Freek ga je onder andere nog horen. En over Lange Frans gesproken, die is populair. Je hoort hem zometeen nog een keer, maar dan samen met Sven Versteeg.
1: Top 30.
0: En deze band is druk in 2026. Binnenkort staan ze alweer op het strand voor hun Concert at Sea. En dan gaan ze later dit jaar ook nog concerten geven in Ahoy Rotterdam. En ik denk zomaar dat de mannen van Bluff, want daar heb ik het over, Hannah May wel gaan uitnodigen bij een van die momenten om hun nieuwe single samen te zingen. Je hoort ze nu op 13 in de Radio Noordzee top 30. Dit is Ik ben niet meer bang.

0: nummer 12 deze week. Sven Versteeg en Lange Frans.
1: Radio Noordzee, top 30.
0: Je hoorde Boevenpad in de Radio Noordzee top 30. Onlangs was hij nog te gast bij ons, Sven Versteeg. Sowieso is het een zoete inval, hè, bij Radio Noordzee. Iedereen loopt hier de deur plat. Gezellig, weet je wel. Bolletje erbij, bitterballetje. Komende week bijvoorbeeld hier bij de ochtendshow te horen, aanstaande maandag al, Gordon en Replay. Die hebben een nieuwe single uitgebracht afgelopen vrijdag. En ja, dat is wel een aanstekelijk liedje.
2: Je weet dat ik alles voor je doe.
0: Ja, het heet Me Love You. En komende maandag komen ze er uiteraard alles over vertellen in de Radio Noordzee ochtendshow met Sylvan Stoet. Mis dat niet. En deze vrouw hadden we afgelopen vrijdag te gast. Ze zong dit liedje live. Geweldig. Ga die beelden checken. Staan nu op radionoordzee.nl. Ik heb het over Numidia. Ik bleef geloven. Deze week genoteerd op nummer 11.

all been there. Liefdesverdriet. Bezongen op nummer 10 door Russo en Emma Heesters. Ze gaan twee plekken omlaag deze week met hun liefdesverdriet. Zo, goeiedag. Welkom. Dit is de Radio Noordzee Top 30. Onderweg naar de nummer 1. Afgelopen week de koppositie voor het eerst voor Justin De Wild met zijn zomerhit Cheerio. Is dat deze week nog steeds het geval? Of hebben we een nieuwe lijstaanvoerder? Blijf erbij, dan hoor je het zometeen. Crisscross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer hoor je zometeen. En nu Samuel Welte en de bankzitters. Radio Noordzee. Dit is Uitslover, deze week op 9. Ik ben

0: Radio Noordzee. Top 30. 8.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groenten, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Bestel je obu op netlink.nl.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Even over later.
15: Ik ben aan het streamen.
14: Sorry.
15: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
14: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
13: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Missie Pariexcel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Issy Pariexcel. Shop in de winkel of op issypariexcel.nl. Laat het hier
1: zijn. Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: De Radio Noordzee Top 30.

0: Proost voor Robert van Hemert en Donnie deze week op nummer 6 met hun Moët dat nou. En mocht je denken, joh, die Donnie, drinkt hij zelf eigenlijk een beetje champagne? Ik vroeg het hem laatst.
1: Nou, ik ben tijdens oud en nieuw, dan verander ik wel in Proost Malone.
0: Ja?
2: Radio Noordzee, top 30.
0: Ja, lekker zeg. Nou, hey, drink smakelijk als jij ook een bolletje hebt gepakt dit weekend. Of je bent het nog van plan. Je luistert naar de Radio Noordzee, top 30. Onderweg naar de nummer 1. Is het voor de tweede week op rij Justin de Wild met zijn zomerhit Cheerio? Of hebben we een uitdager? Je weet het niet. Over drank gesproken, zometeen Mart Hoogkamer en Billy Dans. Die hebben het ook over, nou ja, de geneugtes des levens in vloeibare vorm, zullen we maar zeggen. Grappie Sappie komt eraan. En eerst de man en vrouw voor wie mei, de maand waar we ons nu in bevinden, een heel bijzondere maand is. Ze gaan namelijk 10 keer optreden in de Gelredome in Arnhem. En dat is nog nooit gebeurd. Zelfs grote acts als Paul McCartney, Toto, Britney Spears stonden in de Gelredome, maar nooit 10 keer. En Suzanne en Freek, is het wel gelukt? Het is uiteraard van harte gegund. Heel veel plezier als je naar een van die concerten gaat. En deze gaat ze zomaar zingen, denk ik. Halverwege hoor je nu op

0: Goedemorgen, Billy Dans.
1: Top 30.
0: Je hoorde Grappie Sappie in de Radio Noordzee Top 30. Genoteerd op nummer 4. Langzaam komen we in de buurt van de nummer 1. Is het wederom Justin De Wild met Cheerio? Of hebben we een nieuwe koploper? Je hoort het zometeen. Het is lente, heerlijk. Langzaam tellen we af naar de zomer. 21 juni gaat die van start. En de Amsterdamse zomer heeft alvast hun themalied uitgebracht. Samen met Samuel Welten en Lil Kleine. Ze boeken groot succes. Deze week omhoog van 11 naar nummer 3. Met Maak Me Nou Niet Gek.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna blijven deze week staan op nummer 2 met Waar blijf je nou? Vijfde week in de lijst.
3: Radio Noordzee, top 30.
2: En dat betekent dat we officieel zijn aanbeland bij het hoogste plekje van het erepodium in de Radio Noordzee, top 30. En de man die daar staat, die sprak ik afgelopen week. En die vroeg ik, joh, heb jij enig idee wat er gebeurt? Hoe beleef je dit allemaal? Ja, Justin, kan het mooier?
4: Ja, kan het mooier. Ik weet het niet. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, dus ik weet niet of het mooier kan. Maar ik denk dat dit het allermooiste is om mee te maken, denk ik.
3: Top 30.
2: Je hebt het gehoord, hè. Justin de Wild. Iedereen zingt er mee in het hele land. Van noord naar zuid, van west naar oost. En jij nu ook, want op nummer 1 voor de tweede week op rij... Justin de Wild met zijn Cheerio.

0: Zee.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
4: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen. Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
16: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
17: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
18: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
17: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow.
19: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met...

0: Is vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Hij is terecht, de jongen van 14 die 3 weken geleden met zijn fiets verdween uit zijn woonplaats Apeldoorn. Hij is gezond en wel teruggevonden in het noordoosten van Polen. De jongen lag in een bushalte te slapen onder een dekentje. De politie hield er eerder rekening mee dat hij helemaal wilde doorreizen tot aan Rusland. In Hongarije is nu echt een einde gekomen aan het premierschap van Viktor Orbán, die daar 16 jaar lang de lakens uitdeelde en de EU geregeld dwars zat. Zijn opvolger is beëdigd, Peter Magyar, die met zijn centrumrechtse partij de verkiezingen won. Magyar belooft de corruptie aan te pakken en de relatie met de EU te herstellen. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn nog altijd zorgen over de komst van virusschip Hondius. Maar Wereldgezondheidsorganisatie WHO probeert iedereen gerust te stellen. Dit virus is lang niet zo besmettelijk als corona, zegt de WHO. Het schip wordt morgen verwacht op Tenerife en gaat daarna door naar Nederland. En de Duitse politie heeft een man opgepakt die een nachtje gratis had zitten drinken in een café. Hij beweerde dat het barpersoneel hem na sluitingstijd vergeten had, maar agenten kwamen erachter dat hij ingebroken had en het daarna op een zuipen had gezet. Hij was behoorlijk lam en wordt nu aangeklaagd voor diefstal. Op de meeste plaatsen aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: moet je kijken daar. Leuke gast.
1: I know.
0: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
1: Is ook echt jouw type.
0: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
1: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per strikt.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
9: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
14: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
15: De lente, die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...

0: 25 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn.

0: dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van.

0: Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG, find your more.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
5: Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Denver is iemand overleden die over de startbaan liep en toen werd overreden door een vliegtuig. Toestel met 224 passagiers aan boord wilde net opstijgen toen de piloot een persoon zag lopen en snel probeerde uit te wijken. Daardoor raakten in het toestel zelf mensen gewond. Een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is voorbij. De politie vond het op een gegeven moment welletjes en maakte er een einde aan en pakte 3 mensen op. Ze zouden agent hebben uitgescholden voor NSB'ers. Ook werd een vlag in beslag genomen met rechtsradicale symbolen. In Zoetermeer is brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Het is al de 4e brand in korte tijd bij die plek en de dader lijkt de politie uit te dagen. Op het pand is de tekst gekerfd: pak me dan als je kan. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Er wordt een hoogwerker en een drone gebruikt om de vlammen te doven. En een housefeest in Amsterdam gaat definitief niet door dit weekend. Op het terrein was een tent afgekeurd, maar de organisatie was het niet eens met de gemeente en spande er een kort geding aan. Maar de rechter draait het besluit niet terug. De organisator van Musical.ly is stom verbaasd. Hij heeft dit toch nooit meegemaakt. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greet.
1: Wil je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.

0: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou. NVM.
6: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
20: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Balen voor 20.000 mensen die dit weekend zouden gaan reven in Amsterdam, want het feest is afgelast. Er is iets mis met een tent op het terrein. Ze hebben zeker €100 betaald voor een kaartje en zitten nu met de gebakken peren. De organisatie heeft namelijk nog niet gezegd dat ze hun geld terugkrijgen. Een bizar incident op het vliegveld van Denver in Amerika. Daar is een man die de startbaan overstak omgekomen toen een passagiersvliegtuig dat wilde opstijgen hem overreed. Daarbij raakten in het toestel 12 mensen gewond. Het dode slachtoffer werkte niet op de luchthaven. Het is een raadsel waarom hij over de baan liep. In Hongarije is het tijdperk van Viktor Orbán nu echt voorbij, nu Peter Magyar benoemd is als nieuwe premier. Hij won de landelijke verkiezingen van vorige maand met grote overmacht. Orbán is 16 jaar aan de macht geweest en was de luizende pels van de Europese Unie. Magyar belooft dat hij het anders gaat doen. En de Franse voetbalclub Olympique Marseille heeft een speler geschorst voor een mislukte grap met een brandblusser. Die had hij in het holst van de nacht leeggespoten over een slapende coach en zijn spullen. De coach was mee op een speciaal trainingskamp om het kwakkerende Olympiek weer aan het voetballen te krijgen. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200.

0: deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Even over later.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
9: Ah.
8: Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
3: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
10: Kippie.
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
14: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Hoi van Ethos.
12: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
16: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De rel op Curaçao in aanloop naar het WK voetbal breidt zich uit. Dick Advocaat zou weer terug kunnen keren als coach, maar de bond houdt vast aan Fred Rutte. Reisorganisatie Corendon is daar zo boos over dat ze straks stoppen als sponsor. Ze staan achter Advocaat omdat hij degene was waarmee Curaçao zich plaatste. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de rellen vorig weekend in IJsselstein. Toen liep een demonstratie tegen een geplande asielopvang uit op geweld. Agenten werden aangevallen met vuurwerk en delen van het stadhuis werden gesloopt. De opgepakte man is verdachte nummer 2 en komt ook uit IJsselstein. Mensen met een kaartje voor een housefeest in Amsterdam balen als een stekker dat het is afgelast. Dat zeggen bezoekers die al voor de poort stonden. De gemeente trok op het laatste moment een vergunning in, omdat een tent op het terrein niet veilig zou zijn. Er waren 20.000 kaartjes verkocht voor het feest. En spits Michiel Kramer heeft zijn allerlaatste wedstrijd gespeeld in het betaalde voetbal. Nu zijn club RKC is uitgeschakeld in de nacompetitie, zit het er nu echt op. De 37-jarige Kramer kennen we ook als Feyenoord-speler. Daar werd hij uit de selectie gezet, omdat hij rond een belangrijke wedstrijd te zien was met een broodje kroket. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Justin de Wild. De Radio Noordzee Lunch.

0: in de Lidl Plus-app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek alle Stiel-deals bij jouw Stiel-dealer. Stiel, sterk werk.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: De nacht is voorbij.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Direct.
8: Chef Special.
7: Jan Smit.
8: La Fuente.
7: Eada Borsato.
8: Hanna May. Mara Julia.
7: En Yves Berendsen.
8: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
7: Zorg dat je erbij bent.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
14: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Zodra het Nederlandse cruiseschip Hondius morgenochtend is aangekomen bij Tenerife, worden zo'n 30 opvarenden op het vliegtuig naar Eindhoven gezet. Daar zitten mensen bij uit allerlei landen. Vanwege de virusuitbraak op het schip moeten de Nederlandse opvarenden thuis 6 weken in quarantaine. In Dordrecht is gisteravond de grote alcoholcontrole gehouden. De actie heette Bob in Dort en die boodschap was kennelijk niet door iedereen begrepen, want tientallen automobilisten vielen door de mand toen ze hadden geblazen, meldt Rijnmond. Er was geen ontkomen aan de controles, want die waren overal in de stad. Schotland is als de dood dat Nigel Farage van Reform UK straks de macht grijpt in Groot-Brittannië. En daarom wil Schotland zo snel mogelijk onafhankelijk worden om hem de wind uit de zeilen te nemen. Reform UK staat bekend als rechtspopulistisch en deed het deze week heel erg goed bij de lokale verkiezingen. En gemengde gevoelens bij wielrenster Anna van der Breggen. Die greep gisteren de leiding in de Ronde van Spanje. Maar in de laatste loodzware etappe ging het toch nog mis en pakte de Spaanse Paula Blasi de eindzege van de Vuelta. Van der Breggen baalt daar natuurlijk van, maar ze is ook trots dat ze er zo dichtbij was. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid worden 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
6: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
14: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
15: Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Gezondheid, last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Hoi van Ethos.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
2: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
1: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
2: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?

0: korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.

0: zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Grote opluchting bij een Spaanse passagier van de KLM. Ze is niet besmet met het Hantavirus. Ze zat in Zuid-Afrika een paar plaatsen achter een Nederlandse vrouw die al ziek was en later overleed in een ziekenhuis. Er waren ook zorgen over een Nederlandse stewardess, maar zij is ook gezond. In Parijs zijn bijna 40 mensen opgepakt en 150 boetes uitgedeeld rond de herdenking van een extreemrechtse activist, zeker 30 jaar geleden. Ze gingen ondanks hun verbod toch de straat op en die actie trok ook tegendemonstranten aan. Protest was verboden omdat vorig jaar de Hitlergroet werd gebracht. Militairen hebben voorkomen dat een beginnende bosbrand bij Austerlitz onder Amersfoort veel groter werd. Ze horen bij een eenheid die de Oranjes tijdens plechtigheden begeleidt met paarden. Tijdens een van hun oefeningen roken ze een brandlucht en zagen ze dat een stuk bos in de fik stond. Het vuur kon gelukkig snel worden geblust. En op Vlieland is het enige voetbalteam daar uit de competitie gestapt. Hun tegenstanders zeggen steeds vaker af. Ze vinden het te veel moeite om 's ochtends vroeg de veerboot te nemen en een hele dag weg te zijn. De club op Vlieland vindt dat aanstellerij en zegt: wij moeten elke uitwedstrijd zover reizen, onze tegenstanders maar eens per seizoen. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
2: Greets. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

0: Radio Noordzee.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: bestel je obu op netlink.nl.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
3: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Den Bosch is een steekpartij geweest. 3 mannen zijn erbij gewond geraakt. Ze werden gevonden op straat, maar zijn niet in levensgevaar. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie is wel op zoek naar iemand. In de straat wordt onderzoek gedaan en daarbij wordt ook gesproken met ooggetuigen. In Apeldoorn heeft de politie voor de 2e avond op rij ingegrepen bij een protest tegen een asielopvang. De demonstratie bij een rotonde moest om 8 uur voorbij zijn, maar een deel van de actievoerders hield zich daar niet aan. Ze gooiden met bier en vuurwerk naar agenten. Er zouden zeker 2 mensen zijn opgepakt. President Poetin wil niet rechtstreeks met president Zelensky onderhandelen over een einde van de oorlog. Eerder zei Zelensky juist dat het hem dat wel een goed idee lijkt, maar Poetin denkt daar dus anders over. Zelensky ontmoeten vindt hij prima, maar alleen wanneer Rusland en Oekraïne een definitief vredesakkoord hebben gesloten. En fans van Bayern München telden hem al toen hun club een penalty kreeg tegen Wolfsburg, omdat Harry Kane altijd met scherp schiet. Hij heeft de afgelopen 2 jaar 24 penalties gehad en die gingen er allemaal in. Maar de keeper van Wolfsburg mag trots zijn, want die heeft de 25ste van Kane gestopt. Bayern won wel. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid worden 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi. Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
12: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Justin de Wild. De Radio Noordzee Lunch. Maandag.

0: koffie. Hij stopt.
1: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
0: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
10: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
13: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker 100 euro de man. En Almere City blijft zicht houden op een snelle terugkeer in de Eredivisie. Over 2 wedstrijden waren ze in de play-offs te sterk voor de Graafschap. Vanavond werd het in Doetinchem 2-2. Eerder op de avond ging ook Willem II door in de play-offs ten koste van RKC Waalwijk. Willem II en Almere spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
2: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.

0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
1: Greets. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos!
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
17: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Virusschip Hondius komt morgenochtend om 6:30 aan op Tenerife. Het is daar dan 5:30. Om 8:00 lokale tijd mogen mensen het schip ook af. Ze worden dan eerst getest op het hantavirus. Als de uitslag goed is, mogen ze zo snel mogelijk naar huis. Daarna gaat het cruiseschip naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Nu gaat het wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. In de Haagse Schilderswijk en in delen van Amsterdam zijn fans van Galatasaray feestend de straat opgegaan. Galatasaray is voor de 4e keer op rij kampioen van Turkije geworden. De politie sloot een deel van de Schilderswijk af voor auto's om alles veilig te houden voor de fans. In het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer stonden files. En in Tsjechië is de stadsderby van Praag geëindigd met rellen. Fans van thuisploeg Slavia Praag bestormden in blessuretijd het veld en gooiden vuurwerk in het vak met Sparta Praag supporters. De wedstrijd werd definitief gestaakt. Slavia stond toen met 3-2 voor. Dat was genoeg voor het kampioenschap. Nu dreigt een zware straf. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
16: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Als alle passagiers van het virusschip Hondius af zijn, gaat het naar Rotterdam. Daar wordt het volledig schoongemaakt. Het schip komt rond 5:30 plaatselijke tijd aan in de haven van Tenerife. Ruim 2 uur later mogen de eerste passagiers van het schip af. Ze worden eerst getest op het hantavirus voor ze naar huis mogen. In Oorschot, vlakbij Eindhoven, zijn een man en zijn hond gestoken na een ruzie. De man moest naar het ziekenhuis. De hond werd opgevangen en behandeld door de dierenarts. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De reden van de ruzie is ook niet bekend. De vermoedelijke dader is wel meteen aangehouden. Er komt geen tweede ijzeren gordijn in Oost-Europa, zegt de premier van Slowakije. Hij was in Moskou om de Russische feestdag van de overwinning op Nazi-Duitsland bij te wonen. Europa en Rusland moeten volgens hem normaal met elkaar omgaan en geen nieuwe grenzen opgooien. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. En Iran dreigt met harde tegenacties als hun olietankers worden aangevallen door Amerika, meldt de staatstelevisie in Iran. Amerikaanse bases in het Midden-Oosten worden dan onder vuur genomen. En dat geldt ook voor vijandige schepen. Iran geeft die waarschuwing een dag nadat Amerika 2 Iraanse olietankers aanviel in de Golf van Oman. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Overdag is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

100% puur Hollands. Radio Noord.